internationale valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hip Hop.
1: Really made this bang a bite.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze bel.

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog steeds.

Yeah. Hey, bro, yeah.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en naar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Doe die. Niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij denk?
1: Een normaal leven,
0: moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
1: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
0: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
2: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

keuze maakt die jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze belt.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
1: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
0: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
2: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
1: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
0: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: idiot. Yeah.
1: Taylor.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tanken in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze bel.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

dacht je was zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog steeds.

0: Gunman.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven,
1: normaal leven. Moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk telefoontje van een boerin in Engeland. Want de Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van die vrouw. Britse media schrijven dat ze kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje toen de boerin op weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. En de Britse defensieminister bedankt de boerin voor dat telefoontje.
1: I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
0: Ja, de minister zegt dus ook dat het verhaal een stuk groter is dan alleen wat deze vrouw gezien heeft. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. De medewerker raakte daarbij gewond. De politie heeft een man opgepakt. In die TBS-kliniek, genaamd Misdag in de stad Groningen, worden 260 mannen behandeld die een misdaad hebben gepleegd, psychische problemen hebben of verslaafd zijn. In Rotterdam zijn bij een grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er eentje vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. En dan nog een bijzondere avond gisteravond voor Seth van 13 uit Emmen. Hij werd door FC Emmen in het zonnetje gezet, want Seth verzamelde de afgelopen tijd flessen in. Die zamelde hij in voor zijn leraar Duits, die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. Nou, als dank mocht Seth als FC Emmen-fan met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen Top Os, inclusief een rondleiding door het stadion. En hij kreeg een award.
2: Zo.
3: Seth, ja? Wij willen jou wat geven. Je weet wie ik ben?
2: Ja, de burgemeester.
3: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
4: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
2: Heel mooi.
5: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
4: Maar wat maakt Emma nou zo'n mooie club?
2: Ja, zit gewoon in je hart.
0: Ja, en als kerst op de taart won FC Emma ook nog eens met 1-0 van Top Os. Het weer. Nou, als je vanmiddag de zon wil zien, dan moet je vooral even de auto pakken naar Zwolle of naar Almelo. Want in het oosten schijnt de zon. In het westen is het juist grijs met zo nu en dan een buitje bij maximaal 22 graden.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er gaan dingen mis in jeugdgevangenissen. Meerdere inspecties trekken daarover aan de bel. In Nederland zijn 6 jeugdgevangenissen. Daarin zitten in totaal zo'n 450 jongeren die zijn veroordeeld of nog worden verdacht. Ze zitten er om te voorkomen dat ze later weer de fout ingaan, zegt de inspectie Justitie en Veiligheid.
1: En dat zien we dat het ernstig onder druk staat. We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verder gaan de versobering van het zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid voor jongeren en medewerkers onder druk staat.
0: En de inspectie wil nu dat de staatssecretaris met een plan komt om dit aan te pakken. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en mensen staan tot hun middel onder water. Een anti-abortusprotest vanochtend bij de Tweede Kamer. Zo'n 50 dolle mina's riepen daarop om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen.
2: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Hij is aan jullie.
0: In de Tweede Kamer heeft de partij Pro een initiatiefwet ingediend om abortus niet meer strafbaar te maken. Die hoorde het, die werd overhandigd aan de protesterende dolomina's. En als je gek bent op chocola, dan moest je gisteren in Zutphen zijn. Ja, voor de 22e keer stond de binnenstad daar van Zutphen in het teken van het chocoladefestival met chocolatiers uit binnen- en buitenland. En die hadden soms de meest aparte combinaties meegenomen.
3: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas, een gekarameliseerde witte chocola, een zwarte bessen met viooltjes.
4: U gaat voor de pure chocola.
5: Ja, voor de pure, ja.
6: Ja, heel veel chocola.
3: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wilt proeven.
7: Is er zoiets als te veel chocola?
8: Ja, voor mij niet.
9: Moet wel kwaliteit zijn, want anders lust ik het niet.
3: Wil je ook proeven?
0: Ja, de cameraman van Omroep Gelderland lust er uiteindelijk ook wel eentje. Gaan we naar het weer toe. Vanavond trekken er vanuit het zuiden en westen buien over met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.

0: Hip Hop.
1: Really made this bang a bite.

Damn, this motherfucker too crazy saucy. Let that shit ride, 88.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Voor de derde dag op rij kamperen er mensen in het centrum van Madrid in Spanje. Het staat daar nu vol met tentjes. Het is een protest van de Spanjaarden tegen de wooncrisis, ziet onze correspondent Miralda Bruyne.
1: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
0: De prijzen voor wonen in Madrid zijn vergelijkbaar met die in Amsterdam, maar de lonen daar liggen veel lager. Vandaag praat de Spaanse overheid over nieuwe regels voor de Spaanse woningmarkt. De verdachte van de dodelijke schietpartij op een terras in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag blijft langer vastzitten. Dat meldt stadszender AT5. Meerdere media schrijven inmiddels dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De man die is doodgeschoten werkte in de gevangenis in Zaanstad, waar de verdachte zou hebben vastgezeten. De man gooide na het schietincident zijn pistool in het water en liet zich arresteren. Opnieuw is er in de wijk Heuvelkwartier in Breda een Dixie in brand gestoken. En dat is niet voor het eerst. Afgelopen weekend stonden er bij het winkelcentrum in Breda nog een auto, een Dixie en een kliko in brand. En dat allemaal in dezelfde nacht. Buurbewoners maken zich zorgen en vermoeden dat er een pyromaan actief is. De politie onderzoekt nu of die branden iets met elkaar te maken hebben. En beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. De dieren lopen supermarkten in of snuffelen rond in tuinen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
2: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself.
0: Ja, dat werkt dus, die Halloween-versiering. Dat er veel overlast is van beren in Canada komt door de warme zomer, droogte en ook bosbranden. Daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze op zoek in woonwijken. Het weer vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buien over, met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.

0: Hip Hop.
1: Yeah. Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze bel.

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog.

Money. Hip-hop. Yeah.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 jaar, uit Londen komen ze. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en belde direct de politie. Deze verslaggever van de BBC vertelt wat die vrouw tegen de hulpdiensten zei.
1: I saw a large group of hooded and masked men. When they saw me, they ran ahead of me, some into the field and some towards the neighboring village of Kempsford. I then realized that something highly unusual was taking place.
0: De 5 mannen werden vervolgens opgepakt. Ze worden nu verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in het Verenigd Koninkrijk. En mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meer dan 50 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw geraakt. Daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen, in de provincie Utrecht. Het tweetal is 22 en 24 jaar oud, komt uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne zondagnacht werd gereedschap gestolen. En dat is inmiddels teruggevonden. En superspannende uren bij het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Want SpaceX probeert voor het allereerst zijn gigantische Starship in een baan om de aarde te brengen. De lancering van die raket was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas.
2: 3, 2, 1...
0: Ja, de raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uit gaan zetten. En als alles goed gaat, treedt de Starship straks voor het eerst echt rond de aarde. En dat is nog nooit eerder met een raket gedaan. Heb ik nog weer voor je vanavond. Trekken vanuit het zuiden en westen buien over het land, met ook kans op onweer. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.

0: club up. Fuck this club up.
1: It's your jigger, he a fucking

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een man van 19 uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in voor roekeloos rijgedrag. En het gedrag van hem kostte een zwangere vrouw het leven. De man mag ook 5 jaar lang niet meer autorijden. Het ongeluk gebeurde in maart vorig jaar. De man wilde toen zijn nieuwe BMW uittesten en reed 115 km per uur op een weg waar je 50 maximaal mag. Na een gevaarlijke inhaalactie raakte hij de auto van de zwangere vrouw. Zij botste vervolgens tegen een boom aan en overleefde dat niet. De rechter in Rotterdam heeft niet kunnen checken of de man onder invloed was, omdat het bloedmonster per ongeluk is vernietigd. Voor de 3e dag op rij kamperen in Spanje mensen in het centrum van Madrid. Er is een protest van Spanjaarden tegen de wooncrisis, vertelt correspondent Miralda Bruyne.
1: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
0: Op allerlei spandoeken op het plein in Madrid zijn overal verwijzingen te zien naar een vrouw van 87 die haar huis werd uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hoe erg zijn blessure is, is niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo. En Pip uit Eindhoven nam het verkopen van kinderpostzegels dit jaar wel heel serieus. Ze haalde in haar eentje namelijk 1000 euro op. En hoe ze dat deed?
2: Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. En dan gaat het zo voorbij. Ik probeer gewoon zo vrolijk over te komen. En gewoon heel spontaan. En dat het echt heel leuk is.
0: Ja, dat heeft dus gewerkt. Haar klas haalde samen 3.500 euro op. Waar Pip van 10 in haar eentje dus een kwart van heeft binnengehaald. Volgens kinderpostzegels hoort ze daarmee bij de best verkopende kinderen van het land. Gaan we naar het weer toe. Vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buitjes over, met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.

to this day, I stay old.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden al 4 jaar celstraf voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI begin deze maand. Daarbij zijn er gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Als het aan de Europese Commissie ligt, is het afgelopen met greenwashing. Bedrijven die zich milieuvriendelijker en duurzamer voordoen dan ze echt zijn, krijgen voortaan te maken met nieuwe regels. Zo mogen ze geen claims meer als ecologisch of biologisch afbreekbaar meer op hun verpakking zetten, als ze dat niet kunnen bewijzen. Volgens een juridisch expert is dat beter voor consumenten.
1: Het wordt duidelijker dat bepaalde taal eigenlijk niet meer geaccepteerd wordt. Het is gewoon te vaag. Kijk, je moet als consument begrijpen wat iemand bedoelt. Als hij wil zeggen dat een product bijvoorbeeld duurzamer is. En als je vage woorden gebruikt als groen, milieuvriendelijk, goed voor de planeet, dan schept het aan de ene kant hele hoge verwachtingen. En maar aan de andere kant weet je eigenlijk helemaal niet wat ermee bedoeld wordt of wat een bedrijf daaraan bijdraagt.
0: En dus moeten de bedrijven concreter zijn. In Turkije moet een populaire komiek 1,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank had hij president Erdogan beledigd tijdens een optreden. De comedian staat bekend om zijn grappen over de politiek in Turkije. Hij werd begin juli opgepakt nadat een fragment uit zijn show op YouTube viral was gegaan. Ja, en beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. Die dieren lopen nu supermarkten in of snuffelen rond in tuinen van mensen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
2: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself. As it walked away.
0: Ja, het werkte dus. En dat er overlast is van beren komt door de warme zomer in Canada. Ook de droogte en de bosbranden daar. Daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze op zoek in woonwijken. Het weer vanavond langs de kust en in het westen van het land flinke buien met ook kans op onweer. Morgen in de rest van het land een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.

0: hiphop.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven, normaal leven.
1: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier. Dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Over keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze bel.

echt, je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Lolla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

hip hop. Yeah, yeah.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan maar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
1: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
0: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economische Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
0: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder. Hoe ik

keuze maakt die jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze belt weer.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cash money,
1: look.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Show.